put on your ass. Let me and me bonos is the best. Let me and me bonos is the best. Bid ik voor mijn brood aan ver wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jouw bie, want dat de plaats nog veelt. Als hij door je vallen, dan eet het je aan de hand. Go to day, I wat ik doe, met dien leven kant. Jezus, go busy,